Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: bij Radio Kamil.
1: Met Oysters DNA.
2: Heet je al gehoord van dat Oysters project? Je oren opgezwitcht, die hebben een vrije architect. Dat zwembad van Oost, dat was iets van mooi. Want voor het neef stond men niet in de rooi.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: ben er niet koud ver.
1: En dan was achter.
2: Hoi, Fjord, Radio Kamil.
3: Je zet zot als je iets anders opzet.
4: Doe gewoon een keer met je hand toe in. Ja, ik heb wat ritme met je hand anders. Want ik heb echt. In dingen. Mag beginnen?
5: In Toysters. In Toysters.

Wurstedrom. Tinnen is een konker en zien wel Jimelee. Wurstedrom. De Niemer werd een ouder en Giener werd een geer.

0: matin, on t'a zégané.
1: Une toaster.
0: Ouais, y'a la cœur. Allez, fouette la cœur.
1: Un vedrum.
2: Ouais, je te laisse un vocabulaire.
0: Tinel est ne conquer. Un gym vel gym elle est.
2: Ouais, je te laisse un vocabulaire.
0: De niemer werd men ouder en ginner werd dat heer. Geen dolsters en geen dolsters, want over het water zeggen ze bijvoorbeeld toewak en hier zeggen ze toebak. Of een penchiel of een panchiel. Dat is twee keer hetzelfde, maar dat is toch iets anders nou hoor. Een kal of een bonkal, dat doe ik twee keer verschil. En een rolletouwet, zoals ze vroeger een rolletouwet tegen. Dus je ziet, de dolsters veranderen, doe ik.
1: En verdrom.
0: Tinnel is een konker en gym wel gym leer.
2: Woisters een vocabulaire.
0: De niemer werd een ouder en ginger werd dat heer.

0: je hier carnaval muziek, omdat ons carnaval is.
1: Ons is vrolijk.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnaval muziek.
1: Volantij.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
4: Radio Verdicht!

Deze is vooral die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder de neerleid, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort. Het is een roorgeval, ja, dat is mijn stad. Wordt dat toe vergoed?

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op les te zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat voor je water zeggen?
0: Wat ben je ervan?

0: kan je zeggen. Morgen weet je, dan is ooit te klein, hè. Dat zie je van gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Ken hem ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het mooi.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is er weer mee, de dent in hem. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is minder
1: van augustus. Dat is goed, hier zijn
2: hij. En hij nog werkt om de wolken.

Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een nice door? Nee, toch geen manieren. En dan klap ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen. Je ziet er toch niet ooit. Wat een droene kijk mij om.

op de toort. Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten ooit blauw. Als ik even stop de boeten, je noer zeggen achter mij. Dan is van ons meneer, je moet je pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen, iedereen in de bres. Dan doe het gewoon

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Johnny zoals ze komt, zoals ze boeven in mijn oes. Wantje zoals ze tietje, zoals ze hele kleine moe is. En op doe geen vesten zijn ze graal kan beteer. Omdat ze de stoet naar langs toen niet meer passeert. Keer neem haar aan van op de tafels op de stoelen. Ooit sta en

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte.

Ik was nog Mortinho. En voor Fjord Loter ging mijn prei door Dotto Scooters van Barij. Met plush en biesten kwam ik toe.

Je zat wat slechter op de bien. Van achter het venster zingt ze stoon. Verkleed als clown of indiaan. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gaat kost met verkleed. Dat kost van mijn visgut die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap veranderen, als je dan een schoen ontdoen, dat je nog nooit een gezingetje moet in, dat ze van gebieden, of van op dat op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar waren altijd schoenen van alles. En door, wat dat zo en of iets kostte ze de kwaad. En het kostte goede koepiet krijgen, maar ook kostte enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jefken en Pieken ooit altijd met een vrouw. En je dat werd één grote familie.
1: Radio Camille, wij zijn van ooit.
2: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
3: Radio Camille, origineers, verooit.
4: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Radio Kameel, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, jeet mij naar het gestoel. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kameel, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk.

0: Steven, vorrei gare da kostuumhulje?
1: Ah, dat is simpel, hè. Ga sms gewoon XXL naar 3027 en draai Swiss lever dat is.

0: Allee, wat zijn de hooi nou aan toe?
1: Al wel, Iton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsnees brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 uur carnavalmuziek.
1: Volantij.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

0: Opletten. En ziet dat je een haasje op toe toe zit.
1: Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, Atto Adbea. Het kindje Rek Loosteren. Go naar onze website Radio

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kameel wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Volant.

Wij vertellen haar na het verrozeken van een apotheker die politieker werd. En van een politieker die een apotheker was. Als geboren.

Dag Marcel, hoe is het jong? Werkte je al lang? Ah, je bent op Stato is binnengerokt met spitolsplam. Als schijpend en nog, voor 4 jaar.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Een reclame op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het voordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dagen.
4: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
0: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
4: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze door 150 jaar bestond.
0: Wil je gewoon hoe ik kom solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: het groeicongres.
1: Oh, wat is dat voor niet, een groeicongres?
0: Ja, jongen. Dus je wou luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heeft er 11.000 stemmen, hè? Hoe afgaar?
1: Ja, ik heb maar 1 stemmen. Ik ben de godverdikke kralen content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat een keer met trekken. Zeg, weet u wie dan toch een zingen met? Rijd lekker overig, de champetter begot.
1: Overig?
0: Ja.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
6: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
5: Wat? Bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
6: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald thuis.
5: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
6: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het zit er ook vol met en een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog vol kind magazijn? Hier kan ik je koek om paletten trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
5: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
6: Check jobs.jandenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
5: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
5: Allee verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
7: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamil.
8: Voor donderraad en herstellingen van alle merken.
9: Garage MCS.
8: Voor alle carrosseriewerken.
9: Garage MCS.
8: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
9: Garage MCS.
8: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
9: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zelf vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Ulst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

weten waarom. Drankenpikeur, de zalk per alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

0: Kesselden.
1: Radio Kamil, Olsneers, Verhoeven.
2: Radio voor de echte Ajoenen.
3: De Ajoenen stijt hem ook van alles mee. Dag in dag goed is de riet te beleven. En volgens mij is dat hier dik oké. Dat is al meer.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
5: Hé, hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboei. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor een metje en een petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

on Sunny. In een smal tajurken, een blommekes motief, een snelle verschoning en een ertendief. Als vallentjes specimen, direct onder macht, on Sunny.

0: gaat.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsnees brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Het is ja of nee. Niet content, ah wel, merci. Het van nee, akkoord, sali. Maar alleen mijn kind zegt ja of nee. Zo ja, het is

0: ja.
1: Wablieft, zeg jij ja? De Dieu, ah wel, ik zeg nee. Kamilleke, kamilleke, kamil. Jongen, nou dat ik een keer ook kon. En dan loot ik dat ooit mijn handen gewoon dommer. Ik nadat ze ja zet, zegt de gewoon nee.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kamil.
7: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn er bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café Den Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café Den Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droogzotte dagen.
8: Wil je na een keer niet wat weten? Nou kroeg ik hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker wicked bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk week via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
7: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar feesten en evenementen.
7: Viesol, ter oude posten.
9: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue evenementen.
7: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
9: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjerd.
7: Belt je rap naar 053 83 99 18.
9: Viesol, ter oude posten.
7: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op de Hattemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom af tolen, bij 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba.

0: monsters DNA.
1: Ik heb de kop gelijk gevaren. Wordt als bij de mol hier in een rol.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
3: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor haar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kanaal.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Bel je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehaald.

met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: gesproken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
1: Deze is Radio Kamil.
5: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? De sleem van met de Brieche-kiezing dat ik ga zien.
6: Graag, goed jong. Moet ik naar een ferne maroon om mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
5: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
6: Jood, jood. Maar die baan overal ter wereld. En ik baan mee, palet per palet.
5: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
6: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
5: Idiot. Dat kan ons rap in een hoschel.
6: Jom, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
5: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
6: Bah, jod. Elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
5: En hoe kan ik dat dan op slag gaan raken?
6: Check jobs.jandenul.com. Geen kind ook direct solliciteren.
5: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je hangen door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
6: Dat is het nou wel nog zitten, jong.
5: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

0: Radio Camus, Santé Mijn Beacon.
1: Santé Mijn Beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: Oké, jongen Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.
5: Werk op voor.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Olsneers Brood.
2: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: bij Oysters DNA.
1: Hopla!
2: Hier te tres.
3: Het is toch een ferme brok, ons Maria.
2: Hier te tres.
3: Het is een gezond

erlijk door gevoerd is binnen. Laat zij u verweldigen door de magie van een immens onbezinkt boekenparadijs. Ontdek het adembenemende utopia, de kessen op de Oosterse toort.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kroeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
4: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geren binnen voor een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geren tijdens de droge zotte dagen.

0: Reklammeken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reklam op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
8: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
7: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
8: Hoe ik kom af tolen, beetje 053 75 65 06.
7: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
8: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
7: El latte sto Zorba, jamas.
9: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor een evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone mailken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamel, wij staan een goede noem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Kamel. Via onze website www.radiokamel.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

0: Hij eet veren met carnaval. Hij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman? Die weet waar dat hij mee bezig is. En die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte.

Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de kopengs neer volgende vloot. Goed over een masker met veel kakko neer had. Als u in met veel zaar en zo mager als een lat.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Oisneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantijn.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan is bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
3: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droge kantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis of in een

ze weten waarom. Drankenpikeur, de zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij dondert de verschillende biersoorten. Yeah.

0: wil je na een keer niet wat weten? Na kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is alleen van met de prijsuitkiezing dat ik ga zien.
2: Graag, goed jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
1: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
2: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
1: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
2: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben er ook mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald.
1: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
2: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zijn, hè. En het ziet er ook vol nulsneers. En een poor van daar mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
1: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
2: Bajot, elektrikers, mechanikers, magaziniers, lassers, drooers.
1: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
2: Check jobs.jandenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
1: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
2: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
1: Allee, verhoor, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

dat ze van heer Wagentool zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mogen men onder jeen riche of krakier. Als er op ons komt,

och het paroas, zijn bruggen en clochards. Of Amsterdam met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart. Voor die zotte strijken, mis die dagen op de markt. En hoe ik alleen ben, naar de rand aan Brazinoes. Een echt naar jongen.

jonge Samoskes, bemint ons in holst. Lotje mo zeggen, als je verzond ter holst. Ze zullen da jongen nooit niet kunnen temmen. Bij onze volle spot, die is op een ander niet hebben. Ach, meisje lief, ik vind geen juiste zinnen voor te vertellen

gedankt, ik was van het goede af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was. Als ik te heer, als zo ben ik geboren.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoem.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.
4: Meisje lief, wat blieft, wat gommen nog beleven. Dozenleer zijn napanden, zit weg, jankske zijn al goed.

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio, Camille.
4: Radio Verdichte. Ajo.
1: Deze is Radio, Camille.
5: Calimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
6: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
5: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
6: Hoe kom af te holen? Beetje 053 75 65 06.
5: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
6: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
5: El late sto Zorba, jamas.

0: Toursteers, kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als Toursteers is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wijngaard Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek je een garage met een fantastische service en word als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangortelj 15A in Olsen. Open van maandag tot zaterdag.

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboe. Maar hoe ik verhaal als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op, hè. Dat gaat allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Canada.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te voort.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.

als een armsloer, met schoenbelletjes in mijn oer, een pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een groeite strik, zij enig, maar uniek. Elk jaar weer de Dijagnon, is hier op de groeite markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een parapli of een tettemoes, roepen we waar doen woes. Want als volg aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig, 4-5 dagen lang. Als het is enig in gans ons land.

0: Geluister toch mee.
1: Radio Camille wenst aan een goeie nacht er noem.
2: Oorsneers brood.
3: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
4: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website radio.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Camille verwelkomen haar heren tijdens de droizotte dagen.
1: Ze geren zelf een radio beginnen, hier op antenne of internet. Radiostudio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radiostudio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goeste van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio Eskemocht in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een land nog content naar buiten gooit.

de wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestond. Ik qua dat ons vel van colère weer hetzelfde was. En ja, ik qua dat ons voor geld echt toiletpapier was.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoe.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en ponchos niet te bestellen voor de dag.
7: Ponchos weten waarom. Dranken Pikuit. De zorg voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten. Yeah.

En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053-42-41-55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kabel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kabel, wij staan een goeie achternoem.
3: Deze is Radio Kabel via onze website www.radiokabel.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Voilà.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Suggereer zelf een radio begin, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio komt dan nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van de klant. En met de groep.

0: Daar pijzen wij al mee. Radiostudio Eschemont in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

0: En je het vieren met carnaval? Zij wilde natuurlijk goed verzekerd zijn.
1: Zijn nou op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen.
0: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
1: Wordt dat gewoon een goede service, niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
0: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar drie kantoren.
1: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
0: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
2: Calimera, hier Mario Zorba van Oost. Restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Oost.
3: De Zorba op de Hattemarkt is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
2: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
3: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
2: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Oost.
3: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
2: El latte sto Zorba, jamas.
4: Wil je na een keer iets wat weten? Nou kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar horen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel. Gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kindermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voort.
2: Radio Kameel, oorsneers voor ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.
4: De scherpe mariachis tillen haar vieren.
5: Scherpe mariachis?
6: Daar zit je.

0: Als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Holst.
1: Holst weer carnaval. Alle dagen
2: bal. Deze is Radio Kamil.
0: Show van Holst.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie nachternoem.
1: Oisneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.

0: Radio Kamil, jeet mij naar het gestoel.
1: Olst, jeet mij naar het gestoel. Olst, orgel toch niks boven.
2: Radio Kamil, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn? Mocht van een bedrijf een succes verrol. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

van is. Ze is van een andere wereld, ze verstoot er niet van. Door stomme verstand stil van, stil van, stil van. Door begrotting.

0: zwaag d'amour des omois. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Ja, mo luisteren we muzieksken boy. Hij zingt er ten in te gelokkerd uit. En hoe het nikkero, wat een magnifieke doen. Desgerat de stemmen van Louis Paul Boon.

zijn app komt er oandelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou thuis of in een auto.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar heren tijdens de droge zotte dagen.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als haar vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Ulst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Nou jongen.
1: Radio Kamil.
2: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
3: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Onsneers brood.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volantijn.

Mijn instrument, dat is mijn stem, die ik van een gierde krijg. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel van de spijt, voor iedereen ben ik in de weer. Gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter noem en listeroas, noort eeuwig heimel paradoas, zal ik versiete Pieter spelen. En allemaal dingelen doen mij, als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: vertonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens in een adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als een vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Ik weet van niet. Ik weet van niet, jong.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475 269 141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajoe.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Hallo jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
9: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer aan mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
8: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
9: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
8: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
9: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
8: Idioot. Dat kan met ons rap hier nog schelden.
9: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol nulsnees. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
8: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
9: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
8: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
9: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
8: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
9: Dat is ook nog wel nog zitten, jong.
8: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Ja, dat was er wat. Zeteltjes plat. Dat bieken erop. En goom. De meesten vroegen mij. Amai, zeg wat er aan mijn assas.
1: Oh ja, Vincent.
0: Maar ik zeg niet, poes.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers, brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met oysters, DNA.
2: Voor mijn enig oyst.
3: Dit is Radio Kamil.
4: Nog maar het van carnaval, nog in een dag te gaan. Ik wou eens nog mijn kleren, ik heb mijn stoetkosten nog aan. Het is hoe ik een tijd, ik transformeer in voor Jeannette. Mijn koesken stond al lang gereed, met volle goesting trek ik nog de groeite met.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis

0: Καλημέρα, ir Mario Zorba, Pan Olsht, Restaurant Zorba, die erste Griekse Restaurant in Olsht.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olsht.
1: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond. Behalve op woensdag noem.
0: El late sto Zorba.

0: Daar pijzen wij al mee. Radiostudio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: radiokamin, gek mijn hart gestolen.
1: Olst, gek mijn hart gestolen. Olst, door gaat toch niks boven.
2: Radiokamin, olst neers, verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoe.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kroeg ik hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
8: Poncho's weten waarom. Drankenpikeur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
0: Ien adres, Viersel, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Belt je rap naar 053 83 99 18.
1: Viersel, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, Eton Mouken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoren.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Radio Kamil.
1: De echte carnavalkrokers.
0: Welkom bij Radio Kamil.
2: Met Oysters DNA.
3: Ajo, en een ander soepgroen. Dat zorgt dat we het verwerp volle gaas te geven. Yeah.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou toe.

wil je Nanneke niet wat weten? Nou kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, keer maar op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Radio Kamil.
1: 24 heren carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Volgens brood.
4: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 heren carnavalmuziek.
0: A volante.
5: En van a 1. En van a 2.

Soms paas ik over vroeger poort. Was in een poort, dat is een voort. De dood van chic en klet mariette.

0: reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bel na
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Ze geren zelf radio beginnen, hier op antenne of internet. Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoekt de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Hey, motorken. Heb je al gepijzen op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pelouver, moes of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboot. Maar hoe ik vooral als stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van aangroep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstjenetjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want dat Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Ver aan een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053-42-41-55. Green Bananas is trotse partner van Radio Camille.
3: Dag mensen, mijn naam is Marie van Monroe. Ik was in der tijd gekost voor mijn poe, pidoe. Die op een dag in Hollywood

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
4: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder zijn betaald is.
3: Idiot. Dat kan ons rap in ons geld.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de DM is er door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt ook direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
4: Dat zou het nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand bij.
1: Oceaners! Af daar, Gerrie!

0: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: A volante.
4: Push, push, push.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie nave beerdentram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei, naar de zwontjes van Barij. Giel

kvällen. Då kan i nider van op on, Doris, nun olsten verloren. En is den dag nog blijven staan. Voor Janetten van Weliers zag de vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Ols toch nooit verdwijnen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met boelink. Och, ik nog als je het goed beziet, kraam

die jaren als je het wist, voel ik me toch carnavalist. En ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stambeeldje in piergaat. Op ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik fout lek toch zot. Zal dat wel iemand appreciëren? Die mikroep van het carnaval, zit jij gevoerdig overal.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: Radio Kamil, Santijn en Beken.
1: Santijn en Beken, na God ervan verschieten.
2: Radio Kamil, origineers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: plastic, vroeger geland en deed veel gymnastiek.
1: Na zijn mijn botten verslijten, begin je al te kraken. Morgen en midden gevonden, verder van

0: Kamil.
1: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
2: Lunchneers brood.
3: Deze is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

Heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

Wel, mijn jongen, het is omdat je zo schoen vrouwt, volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475-269-141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Oisne zwijten waarom. Dranken Pikuit. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuit. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: Er woed een frisse wind boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oosten eerst alweer een stikke rebelsje.
2: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld.
3: Waarom liggen de groenen dwees?
4: Dat heeft niemand verdiend.
0: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd als

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: is carnaval. En dat ik een olsjneer ben, dan roep ik overal. Ik stond te dansen in het gat van ons mert. Ik leef mij ooit met heel mijn hart. Ben een ajoen, echt der en der. Wie van een ander Irisch komt, keert hem nooit nimmer weg.
1: Deze is Radio Camille, de zotste zender van Olsjt.

0: Hey, kameroot, dat ging hier, de Frankie.
1: Oh, de Frankie.
0: Zeg, maar naar haar die zonnige moet nog geschierd werden. Ik heb gehoord dat gewoon een specialist is. Dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
1: Op zien. Zeg, Frankie, vind je schier, toch? Zit hem aan, zeg. Als het te maken is, hier, om afvroegen.
0: Zeg, moet je wel zien dat je die broeien bespakt. Dat is die blauw, hè.
1: Hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hè. Ik heb toch al dikwijls mijn kloeien komen schier bij haar, hè.
0: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankjes aan haar riet, hè.
1: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was dat

0: Lekker misschien. Het vla van de Jorille.
1: Pas op. Nee, wat is mooi, vind jij? Hey, Arson. Wat is mooi, bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ben hier weinig majoret, maar chance.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Go naar onze website Radio

0: mijn gier, maar toch stond ik hier met plezier.
1: Ne mens meer.
0: Alles verliezen is u fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn.
1: Ne mens meer.
0: Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn een droom hier kwijt.
1: Ne mens meer.
0: En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: partoi.
1: Benoște.
0: Schroef dan twan een nieuw boek, des bekeken uit zo'n hoek.
1: Benoște.
0: Weet je Werner zijn monument, en moet nog zoeken nog veel geld.

0: Zeg, Vincent. Wat in de biestjes behouden, ik al, hè?
1: Wat dat je gewoon aanvraagt. Zwaagst.

0: Vincent, wat paas de? Wil ik ons nog geen gondolen, jong?
1: Nee, nee, wacht, wacht, wacht er eens even. Het is hier een famoos, hè, nou.
2: Scholletjes.
3: Een reclameken op Radio Kameel?
4: Gesproken of gezongen?
5: Bijna!
6: 0475-269-141.
7: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
3: Radio Kameel.
8: Radio Verdichte.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Radio Kameel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons is brood.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantijn.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Ons feest gepasseerd, het was de moeite waard, maar rap gedaan. En heel jong getracht, zo lang op gewacht, ver door te stoom. De zomer was lang, het duurde te lang om weer te keren. Naar onze hangar, naar ons kantin, op eentje leen. Er zal geen dag beginnen zonder rustig toon mijn hart. Geen horloge zal u tikken gelijk.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Go naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

0: was dat nou niet grof?
1: Hoog jong af dat bakkers.
2: Radio Kamil, de verjonken nat.
3: De topste carnavalsploten.
2: A volantijs.

0: Radio Kamil.
1: De tofste carnavalsploten.
2: A volonté.
3: Tijdens Radio Kamil.
4: Stand op het tijden.

0: Radio Kameel.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.